0: Gonna shake the shack tonight. Say what? Uit het jaar 1941 waren Sonny Boy Williamson of Bluebird Records met Jiving the Blues. Uit bij ons in de Rocking 50s ook relatief veel roots, blues, rhythm and blues. 30er, 40er, 50er jaren, honky tonk, hillbilly, western swing uit die 30er jaren. Hebben natuurlijk ook veel rockabilly erbij. Op Sun Records 1957 vangen we aan met Warren Schmidt. Schmidt, I've got love if you want it. Rock and rock, rock.
1: I got love if you want it.

Hey, let's rock a while. Dat was Warren Smith met I've Got Love If You Want It. 1957, Sun Records. Oké, hou eens een Bear Family CD box. De Memphis Blues Box. Gaan we het hier. Memphis Mini met Who Do You Lady. Einde song met een fantastische toonkwaliteit. Hou eens 1936, Memphis Mini en Who Do Lady.

0: Boys, I'm scared of them.
1: Yeah, aus dem Jahr 1936. War das Memphis Mini mit Hoodoo Lady aus dem Memphis Blues Box van Bear Family Records. Okay, we blijven nog een klein beetje hangen in al op de blues. The Roots of Rock and Roll met Amos Milburn. Het is Aladdin Chicken Checkers. Gaan we jetzt hier Greyhound. Zijn de eerste originale song. Want deze song wurde damals in die 50er jaren ook gecoverd. Van Ellen Mae Marsh en Wyoni Harris. Maar die eerste originale versie is also van Amos Milburn. En het is Aladdin Chicken Checkers. Greyhound. Oh.

Roll on, Greyhound, roll on. Das war Amos Milburn en het is Aladdin Chicken Checkers. Of dat is Aladdin Label, die eerste originale versie. Of Aladdin Records. Oké, weiter geht's. Rock and roll, rhythm and blues, hebben we jetzt hier. Van de Noostkuste, Philadelphia, Charlie Gracie. Met zijn song over Frankie and Johnny.

Rockin' Your Blues Away. De Stals Brothers waren dat. Aus Canada. Met The Rock'n'Roll Riot. Een rariteit. Aus die funstige jaren. Van die funstige gaan we jetzt terug in die dreitjeke jaren. Met The Sons of the Pioneers. Ze hebben de als bis in die funstige jaren. Extreem veel goede western swing. En western songs eingespeeld. En de volgende track is een live radio transcription. Het is me niet genau bekend uit welke tijd era deze live recording komt, maar ik geloof toch eher 30er jaren. Dat was damals ihre grote goldene bloedetijd. The Sons of the Pioneers zijn we also hier met de Cowboy Jubilee.

0: Yeah, Get in the Groove met de Cowboy Jubilee van The Sons of the Pioneers en de live radio transcription. Oké, we blijven toch een klein beetje hangen in de hal op de honky tonk, hillbilly western music met Ernie Benedict en his Range Riders. Western Swing, Hillbilly Bob uit Nashville, Tennessee. Ernie Benedict over het hier met de Hillbilly City, Nashville, Tennessee. 50s Hillbilly. Swing your gal round and round, do-si-do.
1: I've been through Mississippi, I've been through Carolina, I sailed across

Dat waren Pete Peters en de Rhythm Masters met Rockin' in My Sweet Baby Arms. Een original van Lester Flatt en Earl Scruggs met de Foggy Mountain Boys. In eerste linie natuurlijk. En de Bluegrass original. Oké, Wider Gates met Chuck Berry. And you can't catch me. Rockin' around.

Das war Sleepy John Estes met Stop That Thing. Unglaublich, tatsächlich, deze platte dateert uit 1935. Oké, weiter geht's, richting Texas. Een kleine motel aan een lokale freeway. Dat was Motel 88 van Jack Rhodes. Want in de keuken van deze motel had Jack Rhodes damals vele lokale teenagers eingespeeld in zijn kleine professorische toonstudio. Komplett irgendwo hinter in zijn keuken van Motel 88. Irgendwo in the middle of nowhere. Of the prairie in Texas. Und spielen wir jetzt aus Motel 88, Elroy Ditchell and the Rhythm Bandits mit Rack and Bones.

Roll on, bop on, das war The Rack and Bones van Elroy Dietzel en de Rhythm Bandits. En gespeeld in 1957 in Motel 88 in Mineola in Texas. Oké. We gaan nog eenmaal terug in die drietjeke jaren met Memphis Mini. We hebben heute bereits Memphis Mini gespeeld met Hoodoo Lady. En August 1936 is de nächste track van Memphis Mini met The Black Cat Blues.

Yeah, a real gone Kitty Cat Blues track. Dat is van Memphis Minnie met de Black Cat Blues uit de jaren 1936. Oké, By the Gates of Rhythm Bomb Records. Flying to the Moon Now met Carolina and the Rhythm Rockets. Met Looking Up. Rock around, rock.

Honky Tonk, Hillbilly Music, wat is van Olle Band, Looking for Money of Sarge Records. Van de Texanische Hillbilly Bob Music uit die 50er jaren gaan we jetzt richting Berlin, de Berliner Rockabilly Scene in die 90er jaren. Met de Roosters, Bob with the Roosters, met Good Time at the Hop.

cursus en ik heb een mooie lijst. Mijn huis zit altijd netjes, ik ben een tikkie eigenwijs. De kleuren hout te kopen, mijn werk lijkt een droom.

niet. Lekker! Hebben we hier nog energie, orde? Nee, ik zeg, hebben we hier nog energie, orde? Lekker! Wat is er? Oh, we have problems with the guitar, so we play another song. And every song is guitar. We doen win-win.

Is the guitar working? Ah, almost, almost. Hey. Geef gas of kernram. Enge ziektes of een hongersnood.

help me, help me. This is good, this is good. We make a line here. We make a line. This is the ooh-hoo side, and this is the aha side. Oh nee, ik moest in Duits spreken. We hebben een linie hier, en dat is die ooh-hoo side, en dat is die aha side. En dan gaat het erom welke side aan luisteren kan zingen. Wie brauchen die, hè? Wie brauchen die, hè? We vangen aan met ooh-hoo. Are you ready? 1, 2, 3, 4. En wacht, wacht. Het ziet er goed uit, al die getuute liepen, dat ziet goed uit. Dan gaan we helemaal. Alles samen, hè? We brauchen alles. 1, 2, 3, 4. Hey! Nog einmal! Ja! Nice!

Jij gaat met me mee. De avond is nog lang, maar ik heb een plan. Er komt iets van terecht, want jij strijkt alles recht. En ik word wakker in de armen van jou. En je fluistert allemaal lieve woordjes in mij. Dat je van me houdt. Iets about amore. Amore. Is er amore in Zaalvelden? If there is amore, make some noise!

kom erop. Waza! Lekker! Ah, we hebben een goede tijd hier. Het is voor ons de eerste maal in Austria. Ah. Ah. Dat ruikt nog meer. Donder op. Next is Über die Liebe. Sorry. Über die Liebe. Über die Liebe.